0: Je zei nooit bang.
1: Mooi ploetje, joh.
0: Hoppa. Lekker, hè?
1: Hupsakee. Oh. Allright, dan.
0: Hopsa.
1: Most is u, jongens. Hij komt weer lekker, allright. Rieden. Yo, hop. En geef ons een kaasje. Kom op.